0: het sy indrukwekkende internationale begin voortgezet met 77 lopies van 59 balle, terwyl Kanna Esterhuis een onoorwonne op 68 geëindig het, voordat Dewald Brewis die oorwinning met 6 beklink het. Vroeger het die waarnemende kaptein Bjorn Fortuin sy beste cijfers nog van 4 vir 33 behaal, en sê die Proteas is vol vertrouwe voor al internationale eendagreeks en 3 toetswedstrijde teen Australië.
1: A lot of guys are going to the series back home with a little bit of confidence and form. I'm really pleased for the guys going to the Australian series with that type of form and confidence.
0: En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
3: Oh, Dixie Dixie Bike.

en het kost tussen R300 en R3000 om slaggate in Suid-Afrika borgtog aansoek. Hy staan tereg op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal.

0: Bad Company on Good Company 90.6. I can't get enough of your L-O-V-E love and more. Wie wen? Prijs de waarde van R2,350. Misschien is het jij recht hier op jouw nummer 1. Vlees maandpak de waarde van 3. Van de maanden van 2350, R2,350. En die 24ste september zal ons dan uitvind. Maar zet jezelf dan in die trekking alsjeblieft. Al wat jij moet nou doen is de sms. Begin jouw sms met die volgende. Plaaswerf in jouw naam na 062-344-5545. Zo makkelijk soos dit. En ek smaak die vleismaandpak te waarde van 2350 wat jij kan wen. Iemand gaan het wen, en waar is plaaswerfslagters te vinden? 75 Peerneef Boulevard, Winkel 2 of Shop 2, Kogi Centrum of Center, Kokris in Meyerton. Hallo Meyerton. Ek sê maar net, hallo Val Driehoek ook. So jy kan nou instief vir die groot prijs. Nou weet jy. Te waarde van R2,350, R2,350, wil jy wen, wie gaan wen, ek weet nie. Misschien is het jij. Plaaswerf en jouw naam. Na 062-344-5545. What do we got here? We got Rolling Stones. We got Golden Earring. We've got Boris Gardner. Oh, yes. Maybe we want a little bit of slowness right now. So, Boris, are you ready? Boris, was jy?
1: The best of love, rock, pop, dance, and radio classic hits. Absolute Classics. On 90.6 FM.

0: Big up Yo Nomadi and Patrick Swayze. She's Like the Wind.
1: That's comes from the movie Dirty Dancing. Of course, we all know that by now. Maybe you don't. If you're a millennial, you wouldn't know, would you?
2: No, I've never watched it.
1: Never. Nooit nie. Hi, hail yay. I said no. Saddest in a movie. It's yeah, you're from that. You can yourself do a chunk. Is
2: yeah,
1: it die woord, ne?
2: Verschrikkelijk. Stiklom awesome taal.
1: Wat die ene doen het vir jou?
2: Saterdag aan.
1: Saterdag, hierdie Saterdag wat verby is, ja, wat het gebeur?
2: Ja, Saterdag wat verby is, het ek 20th Century Girl gekyk.
1: 20th Century Girl?
2: 2022 movie. Ja, 2 ure lang. Oh, verskrikkelijk hartseer.
1: Nee, ja, shame.
2: Het ek 'n hele uur gesit en huil aan die movie.
1: Nee, man. Ach, nee, kom nou. Ha? Hoekom?
2: Oh, Darryl.
1: Wat?
2: Jy moet hom maar net kyk.
1: Moet ek?
2: Maar ek huil nie in 'n movie nie. Iemand gaan dood.
1: Oh,
2: en dit is hoekom.
1: Oh. Iemand gaan dood
2: ja,
1: in die movie.
2: Ja.
1: Well, die dood sal het dan doen, hoor. Die dood, as jy gaan omkap en dood, wel daar is hy dan. Jy weet, dan is het daar. Dan is die trane daar en al die ander dinge. Ai, serious.
2: Ja. Ja, ek huil baie makkelijk.
1: Alright, well, daar is hy dan. Ek het tissues vir die heer.
2: Asseblief.
1: Kijk, is een traankie al klaar. Jy pik een traan. Pik een traankie. Een traan vir my.
2: Een traan vir jou.
1: Pik een traan. What about Elvis Presley, hound dog? Come on. Yo, blonde.
2: I'm blonde.
1: And we've got a hound dog for you, so let's do that right now. Moet jy traankie pik nie, okay?
2: Yo,
1: blonde, and you like the song. Here we go. You in?

0: Sido Echo en Funky Town. Maarte was ook al geweest met zwarte kracht. Nou ja, kom ons gaan gauw oor naar die antwoorden toe. Terry, I'll get your answer just now. Let's just go through to the listeners first up today. All right, Leslie, jy het vir my gesê Agadoo by Black Lace. So Leslie, antwoord, dankie vir jou Leslie. En dan ook Maarten uit Sonland Park, Agadoo, Black Lace, dankie Maarten. En dan het ons Agadoo by Black Lace, dis Anton, dankie vir jou Anton. Maisie Mini, Agadoo, sê jy vir my, baie dankie, Marijks, dis Agadoo van Swartkant, daar sê, dis, ja, Lace, dis natuurlijk kant in Afrikaans, daar sê, en, ok, in elk geval, kom ons beweeg aan, Agadoo, Black Lace, dis Amanda, sy antwoord daar, baie dankie vir jou, dan ook Kaptein Raasbaard, dis Agadoo van Black Lace, daar sê, dankie vir jou nie. Pieter, sê net doef doef, daar sê, doef doef, nou ja, toe, daar sê, jy nie weet wat die liedjie se naam is, het somme doef doef, daar sê, Elise, kom ons hoor.
1: Die liedjie se naam is Agadoo en is Black Lace.
0: En dan sê, baie dankie vir jou, Magda Halle, jy het ook gegaan met Agadoo, Black Lace daai, Dani Heymans, ook Agadoo van Black Lace, baie dankie vir jou. En dan het ons hier so, Yvette, jy het vir my gesê Agadoo van Black Lace, Anton, kom ons hoor.
2: Hi Jimmy, Anton het so, hoop het gaan goed aan die kant, daar is ons nou, wat is het, Black Lace, Agadoo wees. Hoop hulle geniet hulle dag, dankie by.
0: Ja, sy. Dankie vir jou Anton, waardeer het. En dan ook Mark, Agadoo. So there we go. Thank you very much. Andre Kriel, I got you. Okay, so there we go. That's what I say. It's not Agadoo, it's I got you. There we go. Dankie Andre. En dan ook hier so Nico, kom ons hoor gauw.
3: Black Lace, Agadoo, do, do. Nico.
0: Dankie. Sorry Terry. There you go.
4: Remix version.
0: That's the Nico remix. Yeah. All he needed there was just that the cock in the background. You know, to give his 2 cents as well. Then it would have been a perfect mix.
4: Absolutely.
5: Agadoo Marianne Buskagni.
0: Daar is hy. Ja, mense, dit was natuurlijk gewees. Black Lace, Terry.
4: Absolutely. Agadoo.
0: Agadoo.
4: Do, do.
0: All right, there we go. Daar sê, dit was natuurlijk Black Lace gewees met Agadoo. Was een groote gewees, jare terug. En dis een lekker nommerkie. Ons gaan hom nou vir julle draai. Moet nie weggaan nie.
6: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe. Be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
7: SA Top 20 Movies.

0: En dan sê dit is musiek vibes en lekkerste moeilikheid. Alright, nou ja, dat is baie competities wat heidiglik hardloop hier op 90.6. Dit is nie net Nelsonia wat ons natuurlijk die eerste prijse weggegee het vandag nie, want daar is nog R500 te eet, ja, is R500 is dit nie, is R500, ja, wat jy kan gebruik by Nelsonia om te eet, R500 meal voucher, with the compliments of Nelsonia, but, Braai Masters, luister mooi, as jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na lang naweek, dan is plaaswerf slagters in Meyert in jou plek. Nou, hulle het ook van, natuurlijk al van die 10de, het hulle al afgeskop, tot en met die 24ste September, ken jy saam met Daryl Grant op 90.6, een vleis maanpak ter waarde van R2,350 wen. En al wat jy moet doen is SMS net plaaswerf, PLAASWERF, F en jou naam na 062-344-5545 en die prijs sal aangekondig word op die 24ste September. Nieuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaas vars en eg. Hier word kliënte sommer vriende, so daar sy. En maak reg vir natuurlijk ja, vir braaidag, braaikompetities, vendors, prijse, best rest vir erfenis, erfenisdag, en natuurlijk die echte traditionele carry societies, ach, lekker, echte traditionele carry societies, daar is maar min dinge wat beter as dit is, plaaswerf slagters, slaghuis, dit is waar vleis praat, jy kan hulle kry daar by 75 Pierneef Boulevard, winkel nommer 2, Kogi Center Kokris daar in Meyerton.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.sanctuaryelectrical.co.za. Fast.